gaan stap. De straatpredikanten en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork voorbij. Die laat aan het courantverkoper geskree. Die mechanische

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Een van de mooiste songs in de hele wereld, man.
1: Super mooi.
0: Ja, stunning. Absolutely gorgeous.
1: Het is raarig. Ik wil naar net Beauty and the Beast gaan kijken.
0: Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Absoluut fenomenaal. Hier bij lekker luisterstasie. Natuurlijk denk ons aan die man omzelf, meneer Peebo Bryson, wat bij ouderdom van 75 jaar oorlede is. En het uit Amerika uitgekomen vandaag.
1: Ja,
0: Two-time Grammy Award winning. What a legend, man. What a legend. En in Aladdin. Aladdin is een van mijn gunstelings geweest back in the day. En Robin Williams het voor mij waar cooler gemaakt. Ik heb nog in die nieuws gekeken.
1: Ja, ik heb nog. Will Smith is niet een goede genie.
0: Zelfs die. Zelfs die.
1: Will Smith is niet een goede genie.
0: Zelfs die. Zelfs die. Lion King. Heb ik nog eerst die real life gekeken.

0: $55.18 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $97.64 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 4de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 4de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met een maximum van 12.30% reën. Biesjo staan op 10 met een maximum van 12.60% reën. Kraddock 7.8 met 60% reën. Ooslondon 15.17 met 80% reën. Fort Beaufort 8 met een maximum van 10.80% reën. Graafrenet 7.8 met 100% reën. Gramstad 11.14 met 80% reën. Mtata 8.11 met 80% reën. Port Elfred 14.17 met 80% reën. Port Elizabeth 14 met een maximum van 16.80% reën. Port St. John's 14.16 met 60% reën. Queenstown 7 met een maximum van 68% reën. Uit een nagende dispatch 12.14 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 12 met een maximum van 17.100% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots. Wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Night Rangers, Sister Christian, die laatste hier van die program is een wille woensdag patiek en hierdie man is saam met my. Goeiemiddag.
1: Good afternoon, how's it going?
0: Lekker man, it's good. Ek het gedink hier gaan, ek het gewoon kom hier net voor die nuus.
1: Yeah, yeah.
0: En toe hy nog hier was, I thought, oh, he drowned. Hy het geglyd toe hy sy bakkie uitgeklim het.

0: speciaal dan Brother Louis vir die mense wat vrof hulle name. En hierdie ene was speciaal gewees. Kom kyk vir Angelique. Angelique het gesê, speel asseblief Brother Louis van Modern Talking speciaal vir my man. Dan is hy. En Angie het wou eindelijk Rolling Stones gehoor het sy Angie, maar hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. So daarin het daarom gehelp en ons het hem lekker deurgekeer. En net voor het Caroline Grice, wat soos gewoon vir ons die wijn hier afgeskop het. En natuurlijk, dis tussen 7 en 8 wat ons hier keier op Klein Saterdag vir die wijn hier. En Janko is in saam met ons. Goeienavond, Janko.
1: Hallo, goeienavond.
0: Lekker om jou hier te hee.
1: Lekker om terug te wees, dankie.
0: Janko het hier aangekom met die hele boks vol goed om my te wijs vanavond.
1: Boks vol tricks.
0: Een boks, dit is omtrent een boks vol tricks. En het juist gaan met alles wat ons vanavond oor gaan gesels, want ons gaan so'n bietjie vanavond gesels oor die verskillende aspekte van wijnproe en wat het alles behels. Nou, eindelijk, Janko het iets baie interessant gesê gestrand. Nou probeer ek onthou wat jy gesê het. Ek probeer hier so op my WhatsApp kyk wat jy gesê het. Wijnfoefies of feite, is wat jy gesê het. So ek denk, dit is een lekker een om oor te praat. Maar voor ons by dit kom, vandag, die 3 juni, is Internationale Sommelierdag. So dit is een lekker een om te vier. En jy kan het vier om net een glasie wijn te, of een wijnproe te, of een wijnproe te gaan, of een wingerd, of een kelder te besoek, net wat jy wil. Maar as jy nou nie weet wat een sommelier is nie, het ek nou vir Janke gevra om al ons wijnliefhebbers nou bietjie mooi te verduidelik. Wat precies is een sommelier?
1: So dit is iemand wat opgelei is, kwalifikasies het, en opgelei in wijn om, weet, mense voor te stel in wijn, kan wijnlijste opstel, voorstellen maak vir mense. So hy is, ja, is een opgeleide persoon, wijnkenner basis.
0: Ja.
1: Wat ook werk in groot restaurante of hotelle. Mm. En dan mense wat vir specifieke wijne kan aanwijs as jy gaan eet by die restaurant. Vind met kan lei in een type wijn wat jy kan drink saam met jou eten. Weet en ander mense ook dan met kennis deel met ander mense. Ja, dat is hy.
0: Ja.
1: Maar ja, die groot ding is maar, weet, is een opgeleide persoon. Is mense wat examens geskryf het en praktische wijnproe gedoen het. En ja, ek het fantastisch goed gesien van mense wat hierdie kursusse doen en opgeleid is en dat hulle wijne blind proe en vir jou precies kan sê wat sy wijn het is, van waar het afkom, van die land, wat sy land afkomstig is.
0: Wow.
1: En so ver as om te kan skat wat sy oesjaar het is, hoe oud daar wijn is. En alles in een sekere tijdperk. Jy moet een sekere hoeveelheid wijne kan proe en blind proe en kan identificeer. So ja, dis een baie moeilike kwalifikasie. En,
0: ja.
1: Ja, so ek noem myself net een wijnenthousiast. Dis baie makkelijk en eenvoudiger.
0: Ek is ook net, ek sal sê enthousiast. Ek is net een wijnproever
1: eigenlijk. Fijnproever.
0: Okay. Ek is een fijnproever, net so. Maar vir ons wijnliefhebbers, en wie wat ons noem ons self maar wijnstudenten dan, want ons leer baie dinge hier op die wijn hier. Vanavond kan jy een glasie saam met ons klink, want ons praat vanavond foefies en feite van wijn. Net een lekker eriekie. En ons hele paar goedjes wat Janko gebring het, maar voordat ons by dit kom, ek denk eindelijk hulle gaan so mooi gepaard. So Janko gaan nou, want hier is radio en nie TV nie, Janko gaan nou verduidelik wat hy ons hand het, so dat ons nou beter kan verstaan hoe dit werk en hoe dit lyk. So jylle gaan nou saamspeel. Nee, wat is die eerste een wat ons mee gaan werk?
1: Ek dink ons die meest algemeenste is van dit is die, wat hulle noem decanter.

0: mekaar.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
0: Zo en Zaan met ons te afsluit met die wijnuur. En natuurlijk lekker saam met julle kuier. Baie dankie vir al die foto's wat julle deurstuur. Julle maak my net honger. Baie dankie vir al die lekker saam kuier. En die glasies klink met lekker wijn, kaas. Hier somme calamari en vis en choppies en wors. En heerlijk. Dit is natuurlijk die wijnuur elke woensdag. Voor julle saam met ons kan kuier. Hier so tussen 7 en 8. Saam met my en Janku. Reg hier op Klein Saterdag op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Soos op ons die laaste uur af en ek het nog een of twee liedjies wat julle aangevra het al reeds ontvang wat ek op die speellys gesit het. As jy 'n liedjie wil hoor, stuur hom gerus vir my deur, dan sit ek hom op die speellys. Soos ek sê, ons is Afrikaans gebaseerd of Suid-Afrikaans gebaseerd. So julle is welkom om iets aan te vra. Elke nou en dan sal ek 'n internasionale treffer ook vir julle ingooi. Ons WhatsApp nommer is natuurlik 082-333-367. Bly net waar julle is, reg hier op Luister FM.

waar de rim vandaan kwam, wat ons vensters was en die zon wat het opdroeg van de skaris op die gras.

appel slik, is het tijd om mij recht te rek. Dan maak een man moet een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan? Als die reels jouw ziel opvreet, laat ons al die mieren breken. Dan maak een man moet een plan.

José, voor jou een story vertel. Die wereld leen slaap in een oude mens kot. Van een lewe wintersbrug tot een zwanger zomers onthaal. Mijn klein preveling, mijn broze sterveling.

verdween, zal die zon weer kon schijnen. Dus het koude seizoen wat in mijn hart ontvries. Uit de moeders kwart gedoop, is die tekens van hoop.

van zijn linkerhand zijn diepste basnoten. Ja, ik ben blij ik kan zien. Hij was een goede vriend van mij. Ik hoor hem los kater van lach. Van die volks, humor en verhalen. S'avonds als vriendschap uren groeien zoals knetterende koelen. En die leest dat de story nooit, die feiten ooit moet bederven worden.

Lid mij vertel van Oost-Nederland. En ik onthou jou, Anton en Freddy. En die boerenmuziek staan met Valent op tour. En bij Obi Koppie, met Albert Frost. En die hart van die blues. Nog geen klank in zijn stem, wat vertel van uw groot verlangen. Wat s'nachts klopt aan uw voordeur, zwart hond, heel even die achterdeur. En dan drieën al die noten, om uw melancholie en flarden te skeer. Ja, ik spreek en zee. Hij was een goede vriend van mij. Ik hoor nog zijn vingers. Ik zag streel op die trekklavierse klaars. Als die zonstrekels